Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken 2 bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 's avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken 2 bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
3: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s. 60s and 70s,
5: feel good. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.
5: One, two, three, four.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
2: Vertraging in het westen van het land op de A20, hoek van Hoofd richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook vrij. Er staat al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 's avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL-757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: President Trump zegt dat nog niet is besloten of de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december live wordt uitgezonden. De voormalige militaire psychiater doodde in 2009 op Fort Hood 13 militairen en verwondde er 32. Het plan krijgt veel kritiek, onder meer van premier Rob Jetten, die het absurd noemt. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama-stad is omgeleid naar Curaçao. Het gaat om vlucht KL757. Aanleiding is een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama. KLM vangt de passagiers op Curaçao op. Alle vluchten op luchthaven Tocumen zijn uit voorzorg stilgelegd. Wanneer de vlucht verder kan, is onbekend. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn volgens Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, onacceptabel. Hij zegt dat de sancties het werk van het Hof onmogelijk maken en onafhankelijke rechtspraak wereldwijd aantasten. Ze gaan over een half jaar in. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 9:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op een bui. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 13 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november sociale media voor kinderen jonger dan 15 jaar. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Voor 15 tot en met 17-jarigen staan accounts standaard op privé en moet ouderlijk toezicht beschikbaar zijn. Bedrijven riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. De autoverkoop in China is in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald tot 1,7 miljoen voertuigen. In september was de daling 24%. De verkoop van elektrische auto's en hybrides nam met 12% af. De zwakke economie en minder overheidssubsidies remmen de markt. Op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geen asielzoekers geslapen. Het Rode Kruis bracht 145 mensen naar noodopvang. 93 naar Zuidwolde en 52 naar Warfum. Zaterdagochtend gingen ze terug naar de dagopvang. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak op het congres van NSC. Ze vindt dat mensen met een conservatieve kijk op de wereld elkaar moeten vinden. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen ze het podium beklom. Keizer zegt geen rol bij NSC te willen. Ze wil met haar eigen beweging gelijkgestemden werven. Dan nog het weer. De vrij krachtige west-zuidwestenwind blijft bepalend. Het is 14 graden, maar door de wind voelt het als 10 graden. De komende uren wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en wordt het onbestendiger met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De
2: Bellijn. Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november sociale media voor kinderen jonger dan 15 jaar. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Voor 15 tot en met 17-jarigen staan accounts standaard op privé en moet ouderlijk toezicht beschikbaar zijn. Bedrijven riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. De autoverkoop in China is in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald tot 1,7 miljoen voertuigen. In september was de daling 24%. De verkoop van elektrische auto's en hybrides nam met 12% af. De zwakke economie en minder overheidssubsidies remmen de markt. Op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geen asielzoekers geslapen. Het Rode Kruis bracht 145 mensen naar noodopvang. 93 naar Zuidwolde en 52 naar Warfum. Zaterdagochtend gingen ze terug naar de dagopvang. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak op het congres van NSC. Ze vindt dat mensen met een conservatieve kijk op de wereld elkaar moeten vinden. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen ze het podium beklom. Keizer zegt geen rol bij NSC te willen. Ze wil met haar eigen beweging gelijkgestemden werven. Dan nog het weer. De vrij krachtige west-zuidwestenwind blijft bepalend. Het is 14 graden, maar door de wind voelt het als 10 graden. De komende uren wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en wordt het onbestendiger met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november sociale media voor kinderen jonger dan 15 jaar. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Voor 15 tot en met 17-jarigen staan accounts standaard op privé en moet ouderlijk toezicht beschikbaar zijn. Bedrijven riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. De autoverkoop in China is in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald tot 1,7 miljoen voertuigen. In september was de daling 24%. De verkoop van elektrische auto's en hybrides nam met 12% af. De zwakke economie en minder overheidssubsidies remmen de markt. Op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geen asielzoekers geslapen. Het Rode Kruis bracht 145 mensen naar noodopvang. 93 naar Zuidwolde en 52 naar Warfum. Zaterdagochtend gingen ze terug naar de dagopvang. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak op het congres van NSC. Ze vindt dat mensen met een conservatieve kijk op de wereld elkaar moeten vinden. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen ze het podium beklom. Keizer zegt geen rol bij NSC te willen. Ze wil met haar eigen beweging gelijkgestemden werven. Dan nog het weer. Er valt nu lichte motregen en er staat een vrij krachtige west-zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond 14 graden, maar voelt aan als 10. De komende uren wordt het onbestendiger, met kans op motregen en regen. Het blijft ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november sociale media voor kinderen jonger dan 15 jaar. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Voor 15 tot en met 17-jarigen staan accounts standaard op privé en moet ouderlijk toezicht beschikbaar zijn. Bedrijven riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. De autoverkoop in China is in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald tot 1,7 miljoen voertuigen. In september was de daling 24%. De verkoop van elektrische auto's en hybrides nam met 12% af. De zwakke economie en minder overheidssubsidies remmen de markt. Op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geen asielzoekers geslapen. Het Rode Kruis bracht 145 mensen naar noodopvang. 93 naar Zuidwolde en 52 naar Warfum. Zaterdagochtend gingen ze terug naar de dagopvang. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer sprak op het congres van NSC. Ze vindt dat mensen met een conservatieve kijk op de wereld elkaar moeten vinden. Veel aanwezigen verlieten de zaal toen ze het podium beklom. Keizer zegt geen rol bij NSC te willen. Ze wil met haar eigen beweging gelijkgestemden werven. Dan nog het weer. Er valt nu lichte motregen en er staat een vrij krachtige west-zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond 14 graden, maar voelt aan als 10. De komende uren wordt het onbestendiger, met kans op motregen en regen. Het blijft ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De politie in India heeft in New Delhi meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad was grotendeels afgesloten voordat de zogenoemde kakkerlakkenbeweging een jongerenprotest kon beginnen. Het mobiele internet werd beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Door stroom- en wisselstoringen zijn treinen rond Schiphol uitgevallen. Daardoor is het druk op de luchthaven. Treinen naar Utrecht, Dordrecht en Venlo rijden niet. De storing is verholpen, maar de dienstregeling komt langzaam op gang. Ook tussen Rotterdam en Delft rijden geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug. Minister Eelco Heijnen zegt dat Nederland niet instemt met het Ierse voorstel voor de Europese meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van een EU-begroting van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil een veel grotere verlaging. Ook Duitsland noemt een akkoord ver weg. De ondernemingskamer wijst het verzoek van de vereniging effectenbezitters en beleggers af om Philips diepgaand te onderzoeken. Beleggers vinden dat Philips te laat informeerde over problemen met slaapapneuapparaten die in 2021 wereldwijd werden teruggeroepen. De rechter ziet geen goede redenen om de berichtgeving van Philips te betwijfelen. Philips is blij met het besluit. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de vertraging 5 minuten en ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwkerk aan de IJssel.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De politie in India heeft in New Delhi meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad was grotendeels afgesloten voordat de zogenoemde kakkerlakkenbeweging een jongerenprotest kon beginnen. Het mobiele internet werd beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Door stroom- en wisselstoringen zijn treinen rond Schiphol uitgevallen. Daardoor is het druk op de luchthaven. Treinen naar Utrecht, Dordrecht en Venlo rijden niet. De storing is verholpen, maar de dienstregeling komt langzaam op gang. Ook tussen Rotterdam en Delft rijden geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug. Minister Eelco Heijnen zegt dat Nederland niet instemt met het Ierse voorstel voor de Europese meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van een EU-begroting van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil een veel grotere verlaging. Ook Duitsland noemt een akkoord ver weg. De ondernemingskamer wijst het verzoek van de vereniging effectenbezitters en beleggers af om Philips diepgaand te onderzoeken. Beleggers vinden dat Philips te laat informeerde over problemen met slaapapneuapparaten die in 2021 wereldwijd werden teruggeroepen. De rechter ziet geen goede redenen om de berichtgeving van Philips te betwijfelen. Philips is blij met het besluit. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De politie in India heeft in New Delhi meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad was grotendeels afgesloten voordat de zogenoemde kakkerlakkenbeweging een jongerenprotest kon beginnen. Het mobiele internet werd beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Door stroom- en wisselstoringen zijn treinen rond Schiphol uitgevallen. Daardoor is het druk op de luchthaven. Treinen naar Utrecht, Dordrecht en Venlo rijden niet. De storing is verholpen, maar de dienstregeling komt langzaam op gang. Ook tussen Rotterdam en Delft rijden geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug. Minister Eelco Heijnen zegt dat Nederland niet instemt met het Ierse voorstel voor de Europese meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van een EU-begroting van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil een veel grotere verlaging. Ook Duitsland noemt een akkoord ver weg. De ondernemingskamer wijst het verzoek van de vereniging effectenbezitters en beleggers af om Philips diepgaand te onderzoeken. Beleggers vinden dat Philips te laat informeerde over problemen met slaapapneuapparaten die in 2021 wereldwijd werden teruggeroepen. De rechter ziet geen goede redenen om de berichtgeving van Philips te betwijfelen. Philips is blij met het besluit. Dan nog het weer. De komende uren blijft regen mogelijk. Het waait vrij krachtig uit het west-zuidwesten. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. De temperatuur ligt rond 12 graden. Door de wind voelt het buiten aan als ongeveer 9 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De politie in India heeft in New Delhi meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad was grotendeels afgesloten voordat de zogenoemde kakkerlakkenbeweging een jongerenprotest kon beginnen. Het mobiele internet werd beperkt. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Door stroom- en wisselstoringen zijn treinen rond Schiphol uitgevallen. Daardoor is het druk op de luchthaven. Treinen naar Utrecht, Dordrecht en Venlo rijden niet. De storing is verholpen, maar de dienstregeling komt langzaam op gang. Ook tussen Rotterdam en Delft rijden geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug. Minister Eelco Heijnen zegt dat Nederland niet instemt met het Ierse voorstel voor de Europese meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro afhalen van een EU-begroting van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil een veel grotere verlaging. Ook Duitsland noemt een akkoord ver weg. De ondernemingskamer wijst het verzoek van de vereniging effectenbezitters en beleggers af om Philips diepgaand te onderzoeken. Beleggers vinden dat Philips te laat informeerde over problemen met slaapapneuapparaten die in 2021 wereldwijd werden teruggeroepen. De rechter ziet geen goede redenen om de berichtgeving van Philips te betwijfelen. Philips is blij met het besluit. Dan nog het weer. De komende uren blijft regen mogelijk. Het waait vrij krachtig uit het west-zuidwesten. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. De temperatuur ligt rond 12 graden. Door de wind voelt het buiten aan als ongeveer 9 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie in India zegt dat in New Delhi 2000 demonstranten zijn opgepakt. Indiase media melden mogelijk 7000 arrestaties, maar dat is niet bevestigd. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Krista Pike is anderhalve week na een mislukte executiepoging ontslagen uit een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Pike was na 2 injecties met pentobarbital buiten bewustzijn. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Ze loopt weer en eet zelfstandig. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in chaos geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. Bestuur en leden werden het niet eens over de agenda, omdat kritische moties niet in stemming mochten komen. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemde de situatie na een schorsing niet meer werkbaar. Door stroom- en wisselstoringen zijn treinen rond Schiphol uitgevallen. Daardoor is het druk op de luchthaven. Treinen naar Utrecht, Dordrecht en Venlo rijden niet. De storing is verholpen, maar de dienstregeling komt langzaam op gang. Ook tussen Rotterdam en Delft rijden geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug. Nu nog het weer. De komende periode blijft regen mogelijk. De wind uit het west-zuidwesten is vrij krachtig. Het is 12 graden, maar door de wind voelt het aan als 9 graden. De temperatuur blijft voorlopig rond 12 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie in India zegt dat in New Delhi 2000 demonstranten zijn opgepakt. Indiase media melden mogelijk 7000 arrestaties, maar dat is niet bevestigd. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Krista Pike is anderhalve week na een mislukte executiepoging ontslagen uit een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Pike was na 2 injecties met pentobarbital buiten bewustzijn. Afgelopen dinsdag werd ze wakker. Ze loopt weer en eet zelfstandig. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in chaos geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. Bestuur en leden werden het niet eens over de agenda, omdat kritische moties niet in stemming mochten komen. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemde de situatie na een schorsing niet meer werkbaar. Door stroom- en wisselstoringen zijn treinen rond Schiphol uitgevallen. Daardoor is het druk op de luchthaven. Treinen naar Utrecht, Dordrecht en Venlo rijden niet. De storing is verholpen, maar de dienstregeling komt langzaam op gang. Ook tussen Rotterdam en Delft rijden geen treinen door brandstichting bij een spoorbrug. Nu nog het weer. De komende periode blijft regen mogelijk. De wind uit het west-zuidwesten is vrij krachtig. Het is 12 graden, maar door de wind voelt het aan als 9 graden. De temperatuur blijft voorlopig rond 12 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt zeker tot zondagavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd om de schade te repareren na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er op het traject pas maandagochtend weer treinen. President Trump heeft kritiek geuit op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens Trump is het tijd dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn als Rusland aanvallen op de Oekraïnse energiesector staakt. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten omgekomen door omvallende bomen tijdens orkaan Isaias. De orkaan kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Isaias is afgezwakt, maar kan landinwaarts nog windvlagen veroorzaken. De politie in India zegt dat in New Delhi 2000 demonstranten zijn opgepakt. Indiase media melden mogelijk 7000 arrestaties, maar dat is niet bevestigd. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Nu nog het weer. De komende tijd blijft neerslag mogelijk. Het is 12 graden, maar door de wind voelt het als 9. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein, een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 60s and 70s.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt zeker tot zondagavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd om de schade te repareren na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er op het traject pas maandagochtend weer treinen. President Trump heeft kritiek geuit op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens Trump is het tijd dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn als Rusland aanvallen op de Oekraïense energiesector staakt. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten omgekomen door omvallende bomen tijdens orkaan Isaias. De orkaan kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Isaias is afgezwakt, maar kan landinwaarts nog windvlagen veroorzaken. De politie in India zegt dat in New Delhi 2000 demonstranten zijn opgepakt. Indiase media melden mogelijk 7000 arrestaties, maar dat is niet bevestigd. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Nu nog het weer. De komende tijd blijft neerslag mogelijk. Het is 12 graden, maar door de wind voelt het als 9. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt zeker tot zondagavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd om de schade te repareren na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er op het traject pas maandagochtend weer treinen. President Trump heeft kritiek geuit op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens Trump is het tijd dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn als Rusland aanvallen op de Oekraïense energiesector staakt. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten omgekomen door omvallende bomen tijdens orkaan Isaias. De orkaan kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Isaias is afgezwakt, maar kan landinwaarts nog windvlagen veroorzaken. De politie in India zegt dat in New Delhi 2000 demonstranten zijn opgepakt. Indiase media melden mogelijk 7000 arrestaties, maar dat is niet bevestigd. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Nu nog het weer. Er valt nu regen en ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. Het is 11 graden, maar door de wind voelt het aan als 8 graden. De temperatuur blijft de komende uren ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt zeker tot zondagavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd om de schade te repareren na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er op het traject pas maandagochtend weer treinen. President Trump heeft kritiek geuit op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens Trump is het tijd dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Hij wil dat Zelensky aanvallen op Russische olieraffinaderijen stopt. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn als Rusland aanvallen op de Oekraïense energiesector staakt. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten omgekomen door omvallende bomen tijdens orkaan Isaias. De orkaan kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Isaias is afgezwakt, maar kan landinwaarts nog windvlagen veroorzaken. De politie in India zegt dat in New Delhi 2000 demonstranten zijn opgepakt. Indiase media melden mogelijk 7000 arrestaties, maar dat is niet bevestigd. Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. De kiescommissie ontkent de beschuldigingen. Nu nog het weer. Er valt nu regen en ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. Het is 11 graden, maar door de wind voelt het aan als 8 graden. De temperatuur blijft de komende uren ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt zeker tot zondagavond 11 uur stil. Bij een brandstichting bij Delfshaven raakten volgens ProRail 35 kabels beschadigd. 15 moeten worden vervangen en opnieuw gelast. Daarna zijn controles nodig. Mogelijk rijden pas maandagochtend weer treinen. Nu nog het weer. Motregen blijft de komende uren mogelijk. Er waait een vrij krachtige westenwind. De temperatuur blijft rond 11 graden, al voelt het door de wind aan als 8 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Het Pentagon meldt dat tot nu toe 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran. 865 militairen raakten gewond. De officiële telling is naar boven bijgesteld. Volgens The Washington Post gaat het onder meer om 2 extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt zeker tot zondagavond 11 uur stil. Bij een brandstichting bij Delfshaven raakten volgens ProRail 35 kabels beschadigd. 15 moeten worden vervangen en opnieuw gelast. Daarna zijn controles nodig. Mogelijk rijden pas maandagochtend weer treinen. Nu nog het weer. Motregen blijft de komende uren mogelijk. Er waait een vrij krachtige westenwind. De temperatuur blijft rond 11 graden, al voelt het door de wind aan als 8 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan de New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit verzekerd. Volgens Downing Street blijft het Verenigd Koninkrijk de sancties tegen Rusland aanscherpen. President Trump zei na Zelensky's kritiek op zijn dieseldeal met Rusland dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Duizenden mensen demonstreerden in Londen, Berlijn en Dublin tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Ze riepen op tot een einde aan die aanvallen. In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn meer dan 74.000 mensen gedood. Nu nog het weer. Regen en lichte neerslag vallen op meerdere plekken. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. Het is 11 graden, maar door de wind voelt het aan als 8. De komende tijd blijft er kans op neerslag en verandert weinig aan de temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen beschermt. Volgens advocaten dreigden agenten met onbepaalde detentie als zij niet vrijwillig vertrokken. Dat gebeurde sinds juni zeker 12 keer. De betrokkenen moeten een enkelband dragen. Bij een Houthi-aanval op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen gedood. 50 anderen raakten gewond, melden ingewijden aan de New York Times. De Saoedische luchtvaartautoriteit brengt de schade in kaart. De aanval is nog niet officieel opgeëist. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky volledige solidariteit